Dat is het eerst nog van hebben dan. Vielen Dank. Je maakt wel weiter. Riedel, hau nein.

0: Lotsa en die babe gaat over te laten. Hoe is mijn spro?
1: Ja, ik zag het slijf van je. Ik zag het slijf, die gaat over te laten. Aber ik ben maar zeker, het wordt er net schmecken wat ze zegt. Die gaat over te laten, yeah, yeah, die gaat over te laten. Jubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubedubed
0: Narr, du Lumpe Elende, wenn du mir nicht sofort sagst, was los ist mit dem Kartoffelsalat, dann hau ich dir ein paar Rentangen ein, dass dir Zunge dampfen.
1: Oh!

Daar gaat over de laan, wij verzwakken keren, hè? Oh, oh, daar gaat over de laan, dat was ook spitsoren. Wow, wow, wow, wow. Daar is de laan, daar is de laan, daar is de laan, die stelt wieder mal fortstrogen. Jetzt hast du das Weib, fortstrogen is er. Daar gaat over de laan, geld is niet zo'n ding, toch?